op volle kracht. Ik hoor trommels heel de nacht. Iedereen is heet en nat. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ik hoor trommels heel de nacht. Ta-ta-ta op je trommelvlies. En nu wordt je beat echt vies.